zit het door. Als het niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loopt. Maar oh, waarom de timing? Was alles juist op zijn plek van.